Jim Reeves, waar we dachten, Megla Meusjes was voor mij, maar gaat ook voor augustus tintje. Oh, dan ringen we in, en dat kan ook zijn dat ex-melding, zo gaan we gewoon voor de. Zo wel mee, als het altijd gek te horen, vaak weer een naar elke. Wij gaan weer mee, en dan is de bygd om mij. Wij gaan er met de gangen, maar ze voor mij, zo dat was jo dan, rechterslet, Kjell Harald Hovland, som ønsker seg den.